0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Prins William woont namens zijn vader, koning Charles, de uitvaart van de Noorse koning

0: Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurence zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie heeft zaterdag tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jetten bood in juni namens de regering excuses aan. Nu nog het weer. Het blijft vandaag licht bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 13 graden. In het weerbeeld verandert verder weinig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Prins William woont namens zijn vader, koning Charles, de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. De Britse troonopvolger reist daarvoor op 9 september naar Noorwegen, meldt Buckingham Palace. Ook prinses Anne is aanwezig, als peetmoeder van Haralds zoon en opvolger koning Haakon de 8e. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingsites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft

0: Het blijft vandaag licht bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 13 graden. In het weerbeeld verandert verder weinig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Prins William woont namens zijn vader, koning Charles, de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. De Britse troonopvolger reist daarvoor op 9 september naar Noorwegen, meldt Buckingham Palace. Ook prinses Anne is aanwezig, als peetmoeder van Haralds zoon en opvolger koning Haakon de 8e. De fraudehelpdesk kreeg in de eerste 6 maanden van dit jaar 1072 meldingen van phishing rond boekingsites. Bijna 10 keer zoveel als een jaar eerder. Ruim 90% ging over booking.com. Fraudeurs sturen via WhatsApp links om reserveringen te bevestigen of extra betalingen te doen. De berichten bevatten vaak veel persoonlijke informatie. Een natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude heeft 225 hectare verwoest. In Puy-Laurence zijn ongeveer 350 brandweerlieden actief, met 100 voertuigen, een blusvliegtuig en een helikopter. De situatie in het gebied blijft kritiek door heet, droog en winderig weer. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie heeft zaterdag tijdens de Nationale Indië-herdenking in Roermond stilgestaan bij het lot van Molukse veteranen. Ze noemden hun ontslag, de gebrekkige opvang en huisvesting en het niet nakomen van gewekte verwachtingen. Premier Rob Jetten bood in juni namens de regering excuses aan. Nu nog het weer. Het blijft vandaag licht bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 13 graden. In het weerbeeld verandert verder weinig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne willen volgende week praten over meer militaire steun. Dat zegt Yevheni Gmara na overleg met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Volgens Gmara heeft Oekraïne meer luchtafweer geschut en financiële steun nodig. Het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar is al op. De Duitse raketstartup ISAR Aerospace heeft zaterdag vanuit het Noorse Andøya een tweede testvlucht met een raket uitgevoerd. Volgens het bedrijf bereikte de raket binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. ISAR wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen. De eerste testvlucht mislukte. De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff. Volgens het Kremlin waren de gesprekken over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne buitengewoon openhartig. De Amerikanen kwamen met ideeën voor een akkoord. Zondag worden ze in Oekraïne verwacht. Prins William woont namens zijn vader, koning Charles, de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. De Britse troonopvolger reist daarvoor op 9 september naar Noorwegen, meldt Buckingham Palace. Ook prinses Anne is aanwezig, als peetmoeder van Haralds zoon en opvolger koning Haakon de 8e. Nu nog het weer. De lucht blijft helder, er staat een matige wind uit het zuiden. De temperatuur ligt rond 12 graden en stijgt later naar ongeveer 14 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. Het blijft rustig en overwegend zonnig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne willen volgende week praten over meer militaire steun. Dat zegt Yevheni Gmara na overleg met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Volgens Gmara heeft Oekraïne meer luchtafweer geschut en financiële steun nodig. Het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar is al op. De Duitse raketstartup ISAR Aerospace heeft zaterdag vanuit het Noorse Andøya een tweede testvlucht met een raket uitgevoerd. Volgens het bedrijf bereikte de raket binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. ISAR wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen. De eerste testvlucht mislukte. De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff. Volgens het Kremlin waren de gesprekken over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne buitengewoon openhartig. De Amerikanen kwamen met ideeën voor een akkoord. Zondag worden ze in Oekraïne verwacht. Prins William woont namens zijn vader, koning Charles, de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. De Britse troonopvolger reist daarvoor op 9 september naar Noorwegen, meldt Buckingham Palace. Ook prinses Anne is aanwezig, als peetmoeder van Haralds zoon en opvolger, koning Haakon de 8e. Nu nog het weer. De lucht blijft helder, er staat een matige wind uit het zuiden. De temperatuur ligt rond 12 graden en stijgt later naar ongeveer 14 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. Het blijft rustig en overwegend zonnig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk en Bijssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne willen volgende week praten over meer militaire steun. Dat zegt Yevheni Shemara na overleg met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Volgens Shemara heeft Oekraïne meer luchtafweergeschut en financiële steun nodig. Het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar is al op. De Duitse raketstartup ISAR Aerospace heeft zaterdag vanuit het Noorse Andøya een tweede testvlucht met een raket uitgevoerd. Volgens het bedrijf bereikte de raket binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. ISAR wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen. De eerste testvlucht mislukte. De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff. Volgens het Kremlin waren de gesprekken over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne buitengewoon openhartig. De Amerikanen kwamen met ideeën voor een akkoord. Zondag worden ze in Oekraïne verwacht. Prins William woont namens zijn vader, koning Charles, de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. De Britse troonopvolger reist daarvoor op 9 september naar Noorwegen, meldt Buckingham Palace. Ook prinses Anne is aanwezig, als peetmoeder van Haralds zoon en opvolger koning Haakon de 8e. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur loopt geleidelijk op van 12 naar ongeveer 17 graden. Er is lichte bewolking en er staat een matige wind uit het zuiden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne willen volgende week praten over meer militaire steun. Dat zegt Yevheni Shemara na overleg met zijn Duitse collega Boris Pistorius. Volgens Shemara heeft Oekraïne meer luchtafweergeschut en financiële steun nodig. Het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar is al op. De Duitse raketstartup ISAR Aerospace heeft zaterdag vanuit het Noorse Andøya een tweede testvlucht met een raket uitgevoerd. Volgens het bedrijf bereikte de raket binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. ISAR wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen. De eerste testvlucht mislukte. De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff. Volgens het Kremlin waren de gesprekken over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne buitengewoon openhartig. De Amerikanen kwamen met ideeën voor een akkoord. Zondag worden ze in Oekraïne verwacht. Prins William woont namens zijn vader, koning Charles, de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. De Britse troonopvolger reist daarvoor op 9 september naar Noorwegen, meldt Buckingham Palace. Ook prinses Anne is aanwezig, als peetmoeder van Haralds zoon en opvolger koning Haakon de 8e. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur loopt geleidelijk op van 12 naar ongeveer 17 graden. Er is lichte bewolking en er staat een matige wind uit het zuiden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Oekraïense minister van Defensie, Yevheni Gamara, zegt dat Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne volgende week dinsdag via video vergaderen over meer militaire steun. Ook minister Dilan Yesugus belt in. Gamara wijst op Russische luchtaanvallen en een tekort aan luchtafweergeschut. De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag vanuit het Noorse Andøya een tweede testvlucht met een raket uitgevoerd. Volgens het bedrijf bereikte de raket binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen. De eerste testvlucht mislukte. De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff. Volgens het Kremlin waren de gesprekken over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne buitengewoon openhartig. De Amerikanen kwamen met ideeën voor een akkoord. Zondag worden ze in Oekraïne verwacht. Prins William woont namens zijn vader, koning Charles, de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. De Britse troonopvolger reist daarvoor op 9 september naar Noorwegen, meldt Buckingham Palace. Ook prinses Anne is aanwezig, als peetmoeder van Haralds zoon en opvolger koning Haakon de 8e. Dan heb ik nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Het blijft de komende uren rustig en droog. De matige zuidenwind houdt aan. De temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Oekraïense minister van Defensie, Yevhenii Gamara, zegt dat Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne volgende week dinsdag via video vergaderen over meer militaire steun. Ook minister Dilan Yeşilgöz belt in. Gamara wijst op Russische luchtaanvallen en een tekort aan luchtafweergeschut. De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag vanuit het Noorse Andøya een tweede testvlucht met een raket uitgevoerd. Volgens het bedrijf bereikte de raket binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen. De eerste testvlucht mislukte. De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff. Volgens het Kremlin waren de gesprekken over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne buitengewoon openhartig. De Amerikanen kwamen met ideeën voor een akkoord. Zondag worden ze in Oekraïne verwacht. Prins William woont namens zijn vader, koning Charles, de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. De Britse troonopvolger reist daarvoor op 9 september naar Noorwegen, meldt Buckingham Palace. Ook prinses Anne is aanwezig, als peetmoeder van Haralds zoon en opvolger koning Haakon de 8e. Dan heb ik nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Het blijft de komende uren rustig en droog. De matige zuidenwind houdt aan. De temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Oekraïense minister van Defensie, Yevheni Gamara, zegt dat Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne volgende week dinsdag via video vergaderen over meer militaire steun. Ook minister Dilan Yesugus belt in. Gamara wijst op Russische luchtaanvallen en een tekort aan luchtafweergeschut. De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag vanuit het Noorse Andøya een tweede testvlucht met een raket uitgevoerd. Volgens het bedrijf bereikte de raket binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen. De eerste testvlucht mislukte. De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff. Volgens het Kremlin waren de gesprekken over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne buitengewoon openhartig. De Amerikanen kwamen met ideeën voor een akkoord. Zondag worden ze in Oekraïne verwacht. Prins William woont namens zijn vader, koning Charles, de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. De Britse troonopvolger reist daarvoor op 9 september naar Noorwegen, meldt Buckingham Palace. Ook prinses Anne is aanwezig, als peetmoeder van Haralds zoon en opvolger koning Haakon de 8e. Dan hebben we nog het weer. De zon schijnt op veel plaatsen. Er staat een matige zuidenwind. De temperatuur loopt op van 13 graden nu naar ongeveer 20 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Oekraïense minister van Defensie, Yevheni Gamara, zegt dat Oekraïne en de contactgroep voor de defensie van Oekraïne volgende week dinsdag via video vergaderen over meer militaire steun. Ook minister Dilan Yesugus belt in. Gamara wijst op Russische luchtaanvallen en een tekort aan luchtafweergeschut. De Duitse raketstartup Isar Aerospace heeft zaterdag vanuit het Noorse Andøya een tweede testvlucht met een raket uitgevoerd. Volgens het bedrijf bereikte de raket binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Isar wil civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen. De eerste testvlucht mislukte. De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff. Volgens het Kremlin waren de gesprekken over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne buitengewoon openhartig. De Amerikanen kwamen met ideeën voor een akkoord. Zondag worden ze in Oekraïne verwacht. Prins William woont namens zijn vader, koning Charles, de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. De Britse troonopvolger reist daarvoor op 9 september naar Noorwegen, meldt Buckingham Palace. Ook prinses Anne is aanwezig, als peetmoeder van Haralds zoon en opvolger koning Haakon de 8e. Dan hebben we nog het weer. De zon schijnt op veel plaatsen. Er staat een matige zuidenwind. De temperatuur loopt op van 13 graden nu naar ongeveer 20 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Jaguar Land Rover staat op het punt om in 2 jaar 4000 banen te schrappen, meldt The Times. Werknemers zijn gewaarschuwd voor een reorganisatie. Het bedrijf bevestigt een vrijwillige vertrekregeling en wil 2 miljard euro besparen. De autofabrikant kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn om 8 uur de stembussen geopend. De radicaal-rechtse AfD staat in de peilingen op een recordhoogte van 41%. De CDU volgt op afstand met iets meer dan de helft daarvan. De AfD kan mogelijk voor het eerst gaan regeren in een deelstaat. Bij Israëlische luchtaanvallen op Arab Salim in Zuid-Libanon zijn zeker 2 mensen omgekomen. Israël had voor 5 uur Nederlandse tijd een evacuatiebevel voor de plaats afgekondigd. Volgens Israël waren de aanvallen bedoeld als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Ook Nabatieh al-Faqa en Kfar Reiman werden gebombardeerd. Spotify-medeoprichter Martin Lorentzon zegt dat hij Zweden verlaat als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt tegen Bloomberg dat zo'n belasting hem direct zou laten vertrekken. Linkse partijen pleiten voor zo'n heffing, maar de centrumrechtse regering wijst die af. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt op van 16 naar ongeveer 21 graden. Op veel plekken blijft de zon de overhand houden. Er waait een matige zuidenwind. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De
1: Bellijn. Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Jaguar Land Rover staat op het punt om in 2 jaar 4000 banen te schrappen, meldt The Times. Werknemers zijn gewaarschuwd voor een reorganisatie. Het bedrijf bevestigt een vrijwillige vertrekregeling en wil 2 miljard euro besparen. De autofabrikant kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn om 8 uur de stembussen geopend. De radicaal-rechtse AfD staat in de peilingen op een recordhoogte van 41%. De CDU volgt op afstand met iets meer dan de helft daarvan. De AfD kan mogelijk voor het eerst gaan regeren in een deelstaat. Bij Israëlische luchtaanvallen op Arab Salim in Zuid-Libanon zijn zeker 2 mensen omgekomen. Israël had voor 5 uur Nederlandse tijd een evacuatiebevel voor de plaats afgekondigd. Volgens Israël waren de aanvallen bedoeld als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Ook Nabatieh al-Faqa en Kfar Reman werden gebombardeerd. Spotify-medeoprichter Martin Lorentzon zegt dat hij Zweden verlaat als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt tegen Bloomberg dat zo'n belasting hem direct zou laten vertrekken. Linkse partijen pleiten voor zo'n heffing, maar de centrumrechtse regering wijst die af. Dan hebben we nog het weer. De temperatuur loopt op van 16 naar ongeveer 21 graden. Op veel plekken blijft de zon de overhand houden. Er waait een matige zuidenwind. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Jaguar Land Rover staat op het punt om in 2 jaar 4000 banen te schrappen, meldt The Times. Werknemers zijn gewaarschuwd voor een reorganisatie. Het bedrijf bevestigt een vrijwillige vertrekregeling en wil 2 miljard euro besparen. De autofabrikant kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn om 8 uur de stembussen geopend. De radicaal-rechtse AfD staat in de peilingen op een recordhoogte van 41%. De CDU volgt op afstand met iets meer dan de helft daarvan. De AfD kan mogelijk voor het eerst gaan regeren in een deelstaat. Bij Israëlische luchtaanvallen op Arab Salim in Zuid-Libanon zijn zeker 2 mensen omgekomen. Israël had voor 5 uur Nederlandse tijd een evacuatiebevel voor de plaats afgekondigd. Volgens Israël waren de aanvallen bedoeld als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Ook Nabatiyi al-Faka en Kfar Reman werden gebombardeerd. Spotify-medeoprichter Martin Lorentzon zegt dat hij Zweden verlaat als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt tegen Bloomberg dat zo'n belasting hem direct zou laten vertrekken. Linkse partijen pleiten voor zo'n heffing, maar de centrumrechtse regering wijst die af. Dan hebben we nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er waait een matige zuidenwind. De temperatuur ligt nu op 17 graden en loopt de komende uren op tot ongeveer 21 graden. Regen wordt de komende uren niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

alleen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Jaguar Land Rover staat op het punt om in 2 jaar 4000 banen te schrappen, meldt The Times. Werknemers zijn gewaarschuwd voor een reorganisatie. Het bedrijf bevestigt een vrijwillige vertrekregeling en wil 2 miljard euro besparen. De autofabrikant kampt met stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn om 8 uur de stembussen geopend. De radicaal-rechtse AfD staat in de peilingen op een recordhoogte van 41%. De CDU volgt op afstand met iets meer dan de helft daarvan. De AfD kan mogelijk voor het eerst gaan regeren in een deelstaat. Bij Israëlische luchtaanvallen op Arab Salim in Zuid-Libanon zijn zeker 2 mensen omgekomen. Israël had voor 5 uur Nederlandse tijd een evacuatiebevel voor de plaats afgekondigd. Volgens Israël waren de aanvallen bedoeld als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Ook Nabatieh al-Faqa en Kfar Reman werden gebombardeerd. Spotify-medeoprichter Martin Lorentzon zegt dat hij Zweden verlaat als het land een nieuwe rijkentax invoert. De miljardair zegt tegen Bloomberg dat zo'n belasting hem direct zou laten vertrekken. Linkse partijen pleiten voor zo'n heffing, maar de centrumrechtse regering wijst die af. Dan heb ik nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er waait een matige zuidenwind. De temperatuur ligt nu op 17 graden en loopt de komende uren op tot ongeveer 21 graden. Regen wordt de komende uren niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esme Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. In Zaandam is opnieuw een explosief afgegaan bij een woning aan de Rode Zee. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, kort voor 2 uur. De politie vermoedt dat een jongen de dader is en op een bromfiets is gevlucht. Vermoedelijk ging het om zwaar vuurwerk. De bewoners waren thuis. De herdenking zondag in Nijmegen voor de beveiliger die vorige week in Overasselt werd doodgeschoten gaat niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus schrapt de bijeenkomst vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie zegt dat geen negatief advies is gegeven. Beveiliging voor het verwachte grote aantal bezoekers bleek niet geregeld. Ulrich Siegmund, de AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, heeft in Tangermünde gestemd. Zijn radicaal-rechtse partij stond vooraf op meer dan 40%. Bij grote winst kan de partij voor het eerst gaan regeren in een Duitse deelstaat. De stembussen sluiten om 6 uur 's avonds. Duitsland wil Russische sabotage en hybride aanvallen tegengaan met een digitaal schild. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt een zogenoemde cyberdome voor, met sensoren die hackers detecteren en hinderen. Ook mogen bedrijven drones weren en komt er extra politie. Kunstmatige intelligentie moet spionnen helpen opsporen. Dan hebben we nog het weer. De rest van de dag blijft het op veel plaatsen droog en houdt de zon de overhand. Er waait een matige wind uit het zuiden. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 21 graden... na een huidige temperatuur van 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s. 60s and 70s,
3: Feel Good. Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. In Zaandam is opnieuw een explosief afgegaan bij een woning aan de Rode Zee. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, kort voor 2 uur. De politie vermoedt dat een jongen de dader is en op een bromfiets is gevlucht. Vermoedelijk ging het om zwaar vuurwerk. De bewoners waren thuis. De herdenking zondag in Nijmegen voor de beveiliger die vorige week in Overasselt werd doodgeschoten gaat niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus schrapt de bijeenkomst vanwege veiligheidsoverwegingen. De politie zegt dat geen negatief advies is gegeven. Beveiliging voor het verwachte grote aantal bezoekers bleek niet geregeld. Ulrich Siegmund, de AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, heeft in Tangermünde gestemd. Zijn radicaal-rechtse partij stond vooraf op meer dan 40%. Bij grote winst kan de partij voor het eerst gaan regeren in een Duitse deelstaat. De stembussen sluiten om 6 uur 's avonds. Duitsland wil Russische sabotage en hybride aanvallen tegengaan met een digitaal schild. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt een zogenoemde cyberdome voor, met sensoren die hackers detecteren en hinderen. Ook mogen bedrijven drones weren en komt er extra politie. Kunstmatige intelligentie moet spionnen helpen opsporen. Dan hebben we nog het weer. De rest van de dag blijft het op veel plaatsen droog en houdt de zon de overhand. Er waait een matige wind uit het zuiden. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 21 graden na een huidige temperatuur van 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft in Amsterdam een 26-jarige Belg aangehouden voor het grove geweld in Overasselt. Daarmee zijn nu 35 verdachten aangehouden voor de massale schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten voorlopig vast in beperkingen. In Zaandam is opnieuw een explosief afgegaan bij een woning aan de Rode Zee. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, kort voor 2 uur. De politie vermoedt dat een jongen de dader is en op een bromfiets is gevlucht. Vermoedelijk ging het om zwaar vuurwerk. De bewoners waren thuis. Ulrich Siegmund, de AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, heeft in Tangermünde gestemd. Zijn radicaal-rechtse partij stond vooraf op meer dan 40%. Bij grote winst kan de partij voor het eerst gaan regeren in een Duitse deelstaat. De stembussen sluiten om 6 uur 's avonds. Duitsland wil Russische sabotage en hybride aanvallen tegengaan met een digitaal schild. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt een zogenoemde cyberdome voor, met sensoren die hackers detecteren en hinderen. Ook mogen bedrijven drones weren en komt er extra politie. Kunstmatige intelligentie moet spionnen helpen opsporen. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er waait een matige wind uit het zuiden. De temperatuur ligt rond de 20 graden en blijft schommelen rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft in Amsterdam een 26-jarige Belg aangehouden voor het grove geweld in Overasselt. Daarmee zijn nu 35 verdachten aangehouden voor de massale schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten voorlopig vast in beperkingen. In Zaandam is opnieuw een explosief afgegaan bij een woning aan de Rode Zee. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, kort voor 2 uur. De politie vermoedt dat een jongen de dader is en op een bromfiets is gevlucht. Vermoedelijk ging het om zwaar vuurwerk. De bewoners waren thuis. Ulrich Siegmund, de AfD-lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, heeft in Tangermünde gestemd. Zijn radicaal-rechtse partij stond vooraf op meer dan 40%. Bij grote winst kan de partij voor het eerst gaan regeren in een Duitse deelstaat. De stembussen sluiten om 6 uur 's avonds. Duitsland wil Russische sabotage en hybride aanvallen tegengaan met een digitaal schild. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt een zogenoemde cyberdome voor, met sensoren die hackers detecteren en hinderen. Ook mogen bedrijven drones weren en komt er extra politie. Kunstmatige intelligentie moet spionnen helpen opsporen. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plekken de overhand. Er waait een matige wind uit het zuiden. De temperatuur ligt rond de 20 graden en blijft schommelen rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige vrouw doodgevonden in een woning aan de Loevendijk. De vrouw werd gevonden tussen 8 en 9 uur 's avonds. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden nadat hij zichzelf op het politiebureau had gemeld. De politie onderzoekt de zaak. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. De taxi-app stopte woensdag zonder gebruikers en chauffeurs vooraf te waarschuwen. De toezichthouder kijkt vooral naar niet nagekomen diensten aan klanten. Uber vertrok ook uit Oeganda en schrapt wereldwijd 3.300 banen. De opkomst bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt ligt hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% van de kiesgerechtigden gestemd. 5 jaar geleden was dat 22,4%. Volgens de kiescommissie verlopen de verkiezingen rustig. De stembureaus sluiten om 6 uur. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders in Nijmegen gaat zondag niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus noemt veiligheidsoverwegingen als reden. De politie gaf geen negatief advies, maar door het verwachte bezoekersaantal was beveiliging nodig. Die kon niet worden geregeld. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er waait een matige zuidenwind. De temperatuur ligt nu rond 21 graden en verandert de komende tijd weinig. Het blijft ongeveer 22 graden met verder weinig verandering in het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige vrouw doodgevonden in een woning aan de Loevendijk. De vrouw werd gevonden tussen 8 en 9 uur 's avonds. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden nadat hij zichzelf op het politiebureau had gemeld. De politie onderzoekt de zaak. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. De taxi-app stopte woensdag zonder gebruikers en chauffeurs vooraf te waarschuwen. De toezichthouder kijkt vooral naar niet nagekomen diensten aan klanten. Uber vertrok ook uit Oeganda en schrapt wereldwijd 3.300 banen. De opkomst bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt ligt hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% van de kiesgerechtigden gestemd. 5 jaar geleden was dat 22,4%. Volgens de kiescommissie verlopen de verkiezingen rustig. De stembureaus sluiten om 6 uur. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders in Nijmegen gaat zondag niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus noemt veiligheidsoverwegingen als reden. De politie gaf geen negatief advies, maar door het verwachte bezoekersaantal was beveiliging nodig. Die kon niet worden geregeld. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er waait een matige zuidenwind. De temperatuur ligt nu rond 21 graden en verandert de komende tijd weinig. Het blijft ongeveer 22 graden met verder weinig verandering in het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige vrouw doodgevonden in een woning aan de Loevendijk. De vrouw werd gevonden tussen 8 en 9 uur 's avonds. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden nadat hij zichzelf op het politiebureau had gemeld. De politie onderzoekt de zaak. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. De taxi-app stopte woensdag zonder gebruikers en chauffeurs vooraf te waarschuwen. De toezichthouder kijkt vooral naar niet nagekomen diensten aan klanten. Uber vertrok ook uit Oeganda en schrapt wereldwijd 3.300 banen. De opkomst bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt ligt hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% van de kiesgerechtigden gestemd. 5 jaar geleden was dat 22,4%. Volgens de kiescommissie verlopen de verkiezingen rustig. De stembureaus sluiten om 6 uur. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders in Nijmegen gaat zondag niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus noemt veiligheidsoverwegingen als reden. De politie gaf geen negatief advies, maar door het verwachte bezoekersaantal was beveiliging nodig. Die kon niet worden geregeld. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog met afwisselend zon en wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuiden. De temperatuur blijft rond 22 graden liggen. Daarmee verandert er de komende uren weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige vrouw doodgevonden in een woning aan de Loevendijk. De vrouw werd gevonden tussen 8 en 9 uur 's avonds. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden nadat hij zichzelf op het politiebureau had gemeld. De politie onderzoekt de zaak. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. De taxi-app stopte woensdag zonder gebruikers en chauffeurs vooraf te waarschuwen. De toezichthouder kijkt vooral naar niet nagekomen diensten aan klanten. Uber vertrok ook uit Oeganda en schrapt wereldwijd 3.300 banen. De opkomst bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt ligt hoger dan 5 jaar geleden. Om 12 uur had 34,7% van de kiesgerechtigden gestemd. 5 jaar geleden was dat 22,4%. Volgens de kiescommissie verlopen de verkiezingen rustig. De stembureaus sluiten om 6 uur. De herdenking van de doodgeschoten beveiliger Barry Leenders in Nijmegen gaat zondag niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus noemt veiligheidsoverwegingen als reden. De politie gaf geen negatief advies, maar door het verwachte bezoekersaantal was beveiliging nodig. Die kon niet worden geregeld. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog met afwisselend zon en wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuiden. De temperatuur blijft rond 22 graden liggen. Daarmee verandert er de komende uren weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: In het westen van het land is de A4 van Rotterdam naar Den Haag dicht bij knooppunt Ketelplein na een ongeluk. Verkeer richting Den Haag kan het best omrijden via de A20 en de A13. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, rijdt het nu langzaam. Bij Rotterdam-Overschiet 20 minuten oponthoud. En verder staat er file op de N223, hoek van Holland richting Delft. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de A4 een klein kwartier.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky voert in Kiev gesprekken met Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Ook afgevaardigden uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland doen mee. Volgens Zelensky volgen meerdere gespreksrondes. Oliekartel. OPEC Plus verhoogt de productiedoelen volgende maand niet verder. Een kerngroep van 7 leden, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, houdt de huidige quota aan. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afspraken door de Iran-oorlog en de blokkade van de straat van Hormuz. De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige vrouw doodgevonden in een woning aan de Loevendijk. De vrouw werd gevonden tussen 8 en 9 uur 's avonds. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden nadat hij zichzelf op het politiebureau had gemeld. De politie onderzoekt de zaak. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. De taxi-app stopte woensdag zonder gebruikers en chauffeurs vooraf te waarschuwen. De toezichthouder kijkt vooral naar niet nagekomen diensten aan klanten. Uber vertrok ook uit Oeganda en schrapt wereldwijd 3.300 banen. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt. Uit het zuiden waait een matige wind. De temperatuur ligt op dit moment rond 22 graden... en blijft de komende tijd ongeveer rond die waarde schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Er staat file op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Bij Delft-Noord is het oponthoud 10 minuten. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda rijdt het langzaam bij Rotterdam Overschie. Hier 5 minuten oponthoud. En ook file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein 10 minuten vertraging.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is...

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky voert in Kiev gesprekken met Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Ook afgevaardigden uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland doen mee. Volgens Zelensky volgen meerdere gespreksrondes. Oliekartel. OPEC Plus verhoogt de productiedoelen volgende maand niet verder. Een kerngroep van 7 leden, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, houdt de huidige quota aan. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afspraken door de Iran-oorlog en de blokkade van de straat van Hormuz. De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige vrouw doodgevonden in een woning aan de Loevendijk. De vrouw werd gevonden tussen 8 en 9 uur 's avonds. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden nadat hij zichzelf op het politiebureau had gemeld. De politie onderzoekt de zaak. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. De taxi-app stopte woensdag zonder gebruikers en chauffeurs vooraf te waarschuwen. De toezichthouder kijkt vooral naar niet nagekomen diensten aan klanten. Uber vertrok ook uit Oeganda en schrapt wereldwijd 3.300 banen. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt. Uit het zuiden waait een matige wind. De temperatuur ligt op dit moment rond 22 graden en blijft de komende tijd ongeveer rond die waarde schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.
2: 60s and 70s, feel good.
3: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning? Greased lightning.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky voert in Kiev gesprekken met Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Ook afgevaardigden uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland doen mee. Volgens Zelensky volgen meerdere gespreksrondes. Oliekartel. OPEC Plus verhoogt de productiedoelen volgende maand niet verder. Een kerngroep van 7 leden, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, houdt de huidige quota aan. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afspraken door de Iran-oorlog en de blokkade van de straat van Hormuz. De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige vrouw doodgevonden in een woning aan de Loevendijk. De vrouw werd gevonden tussen 8 en 9 uur 's avonds. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden nadat hij zichzelf op het politiebureau had gemeld. De politie onderzoekt de zaak. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. De taxi-app stopte woensdag zonder gebruikers en chauffeurs vooraf te waarschuwen. De toezichthouder kijkt vooral naar niet nagekomen diensten aan klanten. Uber vertrok ook uit Oeganda en schrapt wereldwijd 3.300 banen. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt. Uit het zuid-zuidoosten waait een matige wind. De temperatuur ligt rond 22 graden en blijft voorlopig ongeveer gelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky voert in Kiev gesprekken met Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Ook afgevaardigden uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland doen mee. Volgens Zelensky volgen meerdere gespreksrondes. Oliekartel. OPEC Plus verhoogt de productiedoelen volgende maand niet verder. Een kerngroep van 7 leden, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, houdt de huidige quota aan. De productie bleef de laatste tijd achter bij de afspraken door de Iran-oorlog en de blokkade van de straat van Hormuz. De politie heeft zaterdagavond in Midden-Beemster een 65-jarige vrouw doodgevonden in een woning aan de Loevendijk. De vrouw werd gevonden tussen 8 en 9 uur 's avonds. Een 29-jarige man uit Midden-Beemster is aangehouden nadat hij zichzelf op het politiebureau had gemeld. De politie onderzoekt de zaak. De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van Uber uit het land. De taxi-app stopte woensdag zonder gebruikers en chauffeurs vooraf te waarschuwen. De toezichthouder kijkt vooral naar niet nagekomen diensten aan klanten. Uber vertrok ook uit Oeganda en schrapt wereldwijd 3.300 banen. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt. Uit het zuid-zuidoosten waait een matige wind. De temperatuur ligt rond 22 graden en blijft voorlopig ongeveer gelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Duitse economen en bedrijfsleiders waarschuwen voor grote economische problemen in Sachsen-Anhalt als de radicaalrechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Ze vrezen minder investeringen en minder buitenlandse vakkrachten. Siemens Energy-topman Christian Broeg noemt het plan voor een terugkeer naar kolen- en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Turkije verlaagt de raming voor de economische groei door de oorlog met Iran. Hogere energieprijzen maken het moeilijker de inflatie af te remmen. De groei komt dit jaar uit op 3,3% tegen 3,8% eerder. De presidentsverkiezingen blijven gepland voor 2028. Koning Willem-Alexander heeft zondag met prinses Beatrix en prins Constantijn Hietzakker bezocht de Duitse geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Klaus. Het gezelschap stond bij zijn borstbeeld en liep over de prins Klaus-promenade. Klaus overleed in 2002. In Amsterdam zijn zondagmiddag op de Dam de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig. Organisator Shashi Paudial is tevreden over de opkomst. Zijn stichting Nepal Fonds heeft €20.000 ingezameld. Bij de ramp vielen bijna 1400 doden. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met weinig verandering in het weerbeeld. De temperatuur ligt nu rond 22 graden en daalt later naar ongeveer 20 graden. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidoosten. Verder blijft het rustig en overwegend droog. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Duitse economen en bedrijfsleiders waarschuwen voor grote economische problemen in Sachsen-Anhalt als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Ze vrezen minder investeringen en minder buitenlandse vakkrachten. Siemens Energy-topman Christian Broeg noemt het plan voor een terugkeer naar kolen- en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Turkije verlaagt de raming voor de economische groei door de oorlog met Iran. Hogere energieprijzen maken het moeilijker de inflatie af te remmen. De groei komt dit jaar uit op 3,3% tegen 3,8% eerder. De presidentsverkiezingen blijven gepland voor 2028. Koning Willem-Alexander heeft zondag met prinses Beatrix en prins Constantijn Hietzakker bezocht de Duitse geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Klaus. Het gezelschap stond bij zijn borstbeeld en liep over de prins Klaus-promenade. Klaus overleed in 2002. In Amsterdam zijn zondagmiddag op de Dam de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig. Organisator Shashi Paudial is tevreden over de opkomst. Zijn stichting Nepal Fonds heeft €20.000 ingezameld. Bij de ramp vielen bijna 1400 doden. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met weinig verandering in het weerbeeld. De temperatuur ligt nu rond 22 graden en daalt later naar ongeveer 20 graden. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidoosten. Verder blijft het rustig en overwegend droog. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Duitse economen en bedrijfsleiders waarschuwen voor grote economische problemen in Sachsen-Anhalt als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Ze vrezen minder investeringen en minder buitenlandse vakkrachten. Siemens Energy-topman Christian Broeg noemt het plan voor een terugkeer naar kolen- en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Turkije verlaagt de raming voor de economische groei door de oorlog met Iran. Hogere energieprijzen maken het moeilijker de inflatie af te remmen. De groei komt dit jaar uit op 3,3% tegen 3,8% eerder. De presidentsverkiezingen blijven gepland voor 2028. Koning Willem-Alexander heeft zondag met prinses Beatrix en prins Constantijn Hietzakker bezocht de Duitse geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Klaus. Het gezelschap stond bij zijn borstbeeld en liep over de prins Klaus-promenade. Klaus overleed in 2002. In Amsterdam zijn zondagmiddag op de Dam de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig. Organisator Shashi Paudial is tevreden over de opkomst. Zijn stichting Nepal Fonds heeft €20.000 ingezameld. Bij de ramp vielen bijna 1400 doden. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met weinig verandering in het weerbeeld. De temperatuur ligt nu rond 22 graden en daalt later naar ongeveer 20 graden. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidoosten. Verder blijft het rustig en overwegend droog. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Duitse economen en bedrijfsleiders waarschuwen voor grote economische problemen in Sachsen-Anhalt als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Ze vrezen minder investeringen en minder buitenlandse vakkrachten. Siemens Energy-topman Christian Broeg noemt het plan voor een terugkeer naar kolen- en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Turkije verlaagt de raming voor de economische groei door de oorlog met Iran. Hogere energieprijzen maken het moeilijker de inflatie af te remmen. De groei komt dit jaar uit op 3,3% tegen 3,8% eerder. De presidentsverkiezingen blijven gepland voor 2028. Koning Willem-Alexander heeft zondag met prinses Beatrix en prins Constantijn Hietzakker bezocht de Duitse geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Klaus. Het gezelschap stond bij zijn borstbeeld en liep over de prins Klaus-promenade. Klaus overleed in 2002. In Amsterdam zijn zondagmiddag op de Dam de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig. Organisator Shashi Paudial is tevreden over de opkomst. Zijn stichting Nepal Fonds heeft €20.000 ingezameld. Bij de ramp vielen bijna 1400 doden. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met weinig verandering in het weerbeeld. De temperatuur ligt nu rond 22 graden en daalt later naar ongeveer 20 graden. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidoosten. Verder blijft het rustig en overwegend droog. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De eerste gespreksronde tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner is afgelopen. In Kiev spraken ze over het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Witkoff noemt de gesprekken inhoudelijk en bemoedigend. Er komt een vervolg. Duitse economen en bedrijfsleiders waarschuwen voor grote economische problemen in Sachsen-Anhalt als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Zij vrezen minder investeringen en minder buitenlandse vakkrachten. Siemens Energy-topman Christian Broeg noemt het plan voor een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Turkije verlaagt de raming voor de economische groei door de oorlog met Iran. Hogere energieprijzen maken het moeilijker de inflatie af te remmen. De groei komt dit jaar uit op 3,3% tegen 3,8% eerder. De presidentsverkiezingen blijven gepland voor 2028. Koning Willem-Alexander heeft zondag met prinses Beatrix en prins Constantijn Hietzakker bezocht, de Duitse geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Klaus. Het gezelschap stond bij zijn borstbeeld en liep over de prins Klaus-promenade. Klaus overleed in 2002. Nu nog het weer. Het weerbeeld verandert de komende tijd nauwelijks. Er is geregeld zon, afgewisseld met wolkenvelden. Uit het zuidoosten waait een matige wind. De temperatuur ligt nu rond 21 graden en blijft daarna rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De eerste gespreksronde tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner is afgelopen. In Kiev spraken ze over het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Witkoff noemt de gesprekken inhoudelijk en bemoedigend. Er komt een vervolg. Duitse economen en bedrijfsleiders waarschuwen voor grote economische problemen in Sachsen-Anhalt als de radicaal-rechtse AfD zondag de verkiezingen wint. Zij vrezen minder investeringen en minder buitenlandse vakkrachten. Siemens Energy-topman Christian Broeg noemt het plan voor een terugkeer naar kolen en kernenergie slecht voor de Duitse industrie. Turkije verlaagt de raming voor de economische groei door de oorlog met Iran. Hogere energieprijzen maken het moeilijker de inflatie af te remmen. De groei komt dit jaar uit op 3,3% tegen 3,8% eerder. De presidentsverkiezingen blijven gepland voor 2028. Koning Willem-Alexander heeft zondag met prinses Beatrix en prins Constantijn Hietzakker bezocht, de Duitse geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek was ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Klaus. Het gezelschap stond bij zijn borstbeeld en liep over de Prins Klaus-promenade. Klaus overleed in 2002. Nu nog het weer. Het weerbeeld verandert de komende tijd nauwelijks. Er is geregeld zon, afgewisseld met wolkenvelden. Uit het zuidoosten waait een matige wind. De temperatuur ligt nu rond 21 graden en blijft daarna rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben meer dan 380.000 bezoekers getrokken. De organisatie meldt grote drukte met volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond trok tienduizenden mensen. Volgend jaar is de 50ste editie van het evenement. De Libanese president Youssef Aoun vraagt Washington en de internationale gemeenschap om hulp om een einde te maken aan de Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn zondag zeker 7 mensen gedood, ondanks een bestand. Israël zegt dat het Hezbollah-doelen aanviel na een droneaanval. De CDU heeft volgens prognoses bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt 18,5% van de stemmen gekregen. In 2021 was dat 37,1%. Lijsttrekker en premier Sven Schulze noemt de uitslag een nederlaag. Alternatieve für Deutschland was de grote winnaar. De opkomst was meer dan 75%. De eerste gesprekken in Kiev tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend verlopen. Er komt een vervolg. Ze spraken over het beëindigen van de oorlog en over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Nu nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt, maar regen wordt niet verwacht. Er waait een matige wind uit het zuidoosten. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 19 graden. Nu is het nog 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag, behalve zaterdag, bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben meer dan 380.000 bezoekers getrokken. De organisatie meldt grote drukte met volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond trok tienduizenden mensen. Volgend jaar is de 50ste editie van het evenement. De Libanese president Youssef Aoun vraagt Washington en de internationale gemeenschap om hulp om een einde te maken aan de Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn zondag zeker 7 mensen gedood, ondanks een bestand. Israël zegt dat het Hezbollah-doelen aanviel na een droneaanval. De CDU heeft volgens prognoses bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt 18,5% van de stemmen gekregen. In 2021 was dat 37,1%. Lijsttrekker en premier Sven Schulze noemt de uitslag een nederlaag. Alternatieve für Deutschland was de grote winnaar. De opkomst was meer dan 75%. De eerste gesprekken in Kiev tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend verlopen. Er komt een vervolg. Ze spraken over het beëindigen van de oorlog en over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Nu nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt, maar regen wordt niet verwacht. Er waait een matige wind uit het zuidoosten. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 19 graden. Nu is het nog 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben meer dan 380.000 bezoekers getrokken. De organisatie meldt grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. De show op zaterdagavond trok tienduizenden mensen. Volgend jaar volgt de 50ste editie. Die wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. De Libanese president Youssef Aoun vraagt Washington en de internationale gemeenschap om hulp om een einde te maken aan de Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn zondag zeker 7 mensen gedood, ondanks een bestand. Israël zegt dat het Hezbollah-doelen aanviel na een droneaanval. De CDU heeft volgens prognoses bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt 18,5% van de stemmen gekregen. In 2021 was dat 37,1%. Lijsttrekker en premier Sven Schulze noemt de uitslag een nederlaag. Alternatieven voor Duitsland was de grote winnaar. De opkomst was meer dan 75%. De eerste gesprekken in Kiev tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend verlopen. Er komt een vervolg. Ze spraken over het beëindigen van de oorlog en over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige zuidoostenwind. De temperatuur ligt nu rond 19 graden en verandert de komende tijd maar weinig. Later blijft het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

up high and don't be afraid of the dark.

You made me feel a lonely man.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben meer dan 380.000 bezoekers getrokken. De organisatie meldt grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. De show op zaterdagavond trok tienduizenden mensen. Volgend jaar volgt de 50ste editie. Die wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. De Libanese president Youssef Aoun vraagt Washington en de internationale gemeenschap om hulp om een einde te maken aan de Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn zondag zeker 7 mensen gedood, ondanks een bestand. Israël zegt dat het Hezbollah-doelen aanviel na een droneaanval. De CDU heeft volgens prognoses bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt 18,5% van de stemmen gekregen. In 2021 was dat 37,1%. Lijsttrekker en premier Sven Schulze noemt de uitslag een nederlaag. Alternatieven voor Duitsland was de grote winnaar. De opkomst was meer dan 75%. De eerste gesprekken in Kiev tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend verlopen. Er komt een vervolg. Ze spraken over het beëindigen van de oorlog en over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige zuidoostenwind. De temperatuur ligt nu rond 19 graden en verandert de komende tijd maar weinig. Later blijft het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag op de luchthaven van Miami doorgeschoten. Het toestel raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt het incident. Fabien Roussel is opnieuw kandidaat van de Franse Communistische Partij bij de presidentsverkiezingen van 2027. Dat maakte hij bekend op de Franse televisiezender TF1. Zijn partij staat in de peilingen op 2-3%. In 2022 werd hij achtste met 2,28%. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben meer dan 380.000 bezoekers getrokken. De organisatie meldt grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. De show op zaterdagavond trok tienduizenden mensen. Volgend jaar volgt de 50ste editie. Die wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. De Libanese president Youssef Aoun vraagt Washington en de internationale gemeenschap om hulp om een einde te maken aan de Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn zondag zeker 7 mensen gedood, ondanks een bestand. Israël zegt dat het Hezbollah-doelen aanviel na een droneaanval. Nu nog het weer. Het is ongeveer 18 graden met lichte bewolking. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Heb je een liedje gehoord en wil je weten wat het is? Kijk dan op feelgoodradio.nl.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag op de luchthaven van Miami doorgeschoten. Het toestel raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt het incident. Fabien Roussel is opnieuw kandidaat van de Franse Communistische Partij bij de presidentsverkiezingen van 2027. Dat maakte hij bekend op de Franse televisiezender TF1. Zijn partij staat in de peilingen op 2-3%. In 2022 werd hij achtste met 2,28%. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben meer dan 380.000 bezoekers getrokken. De organisatie meldt grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. De show op zaterdagavond trok tienduizenden mensen. Volgend jaar volgt de 50ste editie. Die wordt gevierd met een groot feest voor heel Rotterdam. De Libanese president Youssef Aoun vraagt Washington en de internationale gemeenschap om hulp om een einde te maken aan de Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn zondag zeker 7 mensen gedood, ondanks een bestand. Israël zegt dat het Hezbollah-doelen aanviel na een droneaanval. Nu nog het weer. Het is ongeveer 18 graden met lichte bewolking. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.